Nu lees ik weer een onze geschicht van Oom Kloos. Vijf week moet Kloos uitroep, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergonnenheid te breken. Hij koopt zich weer af en neert grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak. Op een nieuwe tijd wordt om dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere onzidlerfamilies, vallen zich ladig, kein predje weer met je kom. Hierdurch haf Kloos seine Nobisch angelut. Hei dacht, ohne Predigt fährt te lesen. In alle taub noch wot Leider singen, in Betzus ne Andacht. Hier fang wir dann an. Dort ist Sündacht Smarius, in der Jast sind meist ohne der.